0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchter, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog maar eens nieuws uit de Wedstraat. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouwen. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchter, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En niet alleen in Leuven, ook in andere steden en gemeenten in de regio Oost-Brabant reageren burgemeesters woest op de beslissing van de Vlaamse overheid. Van een hold-up tot flip-flop-beleid. De lokale besturen zijn niet mals voor de besparingen. Rode draad is uiteindelijk dat de burger gaat dokken. Want de belastingen moeten omhoog, zeggen de gemeentes. Of de investeringen moeten op de schop. Ook Peter Reekmans, burgemeester van Klabik, reageert op de besparingen en zegt dat dit niet kan. Flip-flop beleid. 2 jaar geleden wordt er gezegd dat we middelen krijgen en vandaag komen ze een stukje van die middelen weer afpakken. Dit is een onbetrouwbare overheid, aldus Reekmans. De gouverneurswoning in Hasselt staat te koop. Die staat op de lijst van de gebouwen die de Vlaamse regering wil verkopen om de begroting te redden. Met de verkoop van het vastgoed valt men onder het facilitair bedrijf en dat is een bevoegdheid van Vlaams minister-president Diependalen. De komende 3 jaar wil Vlaanderen telkens 10 miljoen euro halen uit de verkoop van vastgoed. Limburgs gouverneur Landmeters woont niet in de ambtswoning, maar het erfgoed in het centrum van Hasselt wordt regelmatig gebruikt voor evenementen en officiële gelegenheden. Vorig jaar werden er nog renovatiewerkjes uitgevoerd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
5: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
4: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
4: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
7: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
3: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
8: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Oplossen, zegt Nick Kershaw, de riddle. Ja, ja, goedemorgen. Dat gaan we nu niet doen, hoor. Want dit is de moeilijkste dag van de week. We hebben daar geen tijd voor.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Laat hem nu toch niet alleen, hè, want we moeten hem helpen. Hij heeft het moeilijk, hoor. Johan Verminne. En jij ook, zie ik. Maar ik ga u helpen, hè. Tot 9 uur, het festival, de radio en karaoke show. En we zingen mee met de Easy Beats. Dat zijn ook die mannen van...

0: Ik ken u en u kent mij. Knowing me, knowing you en Abba, daar komt het op neer, hè? Zo van, we zijn toch allemaal dezelfde. Oké, we hebben hier en daar wat kleine afwijkingen, maar in grote lijnen ambiëren we hetzelfde. Ja, het is waar, hè? We willen meezingen, hè? Zo simpel is het, hè? En dat kan, hè, want dit is de karaoke show, hè? You Get to Me, het was een van de eerste voor Soul Sister.
1: Love was

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kunde jij dat, hè, met paarden, dat ze zo automatisch door de knieën gaan? Horse whisperen? Nee, zeker. Je bent ook meer een woman whisperer. Allee. Goedemorgen, collega. Take that. Everything changes.
1: Girl, come over here.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenvormstraat 30, Alke.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar Roger van der Velpen @ hotmail.com.

profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

Het is een verfoeilijke vraag, hoor. Op een maandagochtend aan de mensen vragen dat het goed gaat met hun animo. Want doorgaans gaat het niet goed met hun animo. Want het is maandag, hè. Maar toch gaan de benen omhoog voor de Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. Demerstad naar 1968. 1, 2, 3.

Frank Boeien, het Kronenburg Park. Die Hollanders, hè, ook geen verstand, hè, van dranken. Kronenburg, zeg, alstublieft. Hè. En wat heb je nog? Heineken, ja, en Hertog Jan. Ja, ja, allez. Geef mij dan maar een genie. Het wordt 8:00. Met Cliff Richard op Radio Demerstad. The only way out is the only way in. En hij is nog niet weg, ook na 8:00 nog. Het festival der Vloemingen. En dat is met u.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder. Onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
5: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simons.
6: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
8: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
3: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: Radio Gamerstad. Gamerstad.
1: En ik geraakt van mij niet vanaf. Want we moeten nog rocken en rollen met Shaken Stevens en Bonnie Tyler. En je moet meedoen.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droog.

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen- en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Het is hier zo mooi, je wilt er altijd naar kijken. Je zou er zelfs accidenten voor doen. It's a view to a kill, Duran Duran. Maandagochtend, Radio Demerstad. If you don't know me by now, dan gebeurt het nooit meer. Harold Melvin en de Blue Notes.

Nee, maar het is toch waar, hè? Mijn curriculum vitae alle dagen open en bloot op de radio. If you don't know me by now, dan gaat het er nooit meer van komen, hè? Ga dan maar vanachter in de cinema zitten, hè, met uw popcorn, hè? Want dan kan ik u niet helpen, hoor. En Narcic System.

Talk Talk is het en It's My Life. Het is mijn leven. En, zijt ge nog een beetje content van uw leven? Hebt u uw persoonlijke afwijkingen al aanvaard, ja? Niet gemakkelijk, hè? Ik sukkel ook, hè, met mijn moreel kompas. Hè. Ik weet niet wat het is. Volgens mij zit er een stuk trekstaal in dit mengpaneel. Going back in time, all the sounds of the nation, it's a flashback. Super 60's classics. Yesterday. From the days of pirate radio. Hey, do you remember? Nee, maar ja, dat zou kunnen. En zo hebben ze mij dan weer liggen, hè. De 60's in, vrienden, toen de zeezenderboten nog op het zeetje lagen. Op het Noordzeetje, de Fortunes. Jawel, die van Caroline met You Got Your Troubles and I've Got Mine. I

Rob de Nijs met, ja, we moeten het zeggen zoals het is, toch wel enigszins een speciaal nummer kennen. Want hij zingt, ik ben rijker dan ik ooit had durven dromen. Dat overkomt niet veel mensen. Hè. De meeste mensen kijken naar hun bankrekening en die stellen het omgekeerde vast. Ja, maar ja, het is raar, hè. Het is Radio Demers, dat hier kan dat allemaal gebeuren, jong. Het is Simply Red en die zingen over Jericho.

0: schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de festivalshop terecht.
1: Zoemboel.
0: De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: stad.
1: Als je daar niet tegen kunt, tegen de decadence, dan gaat de radio rap moeten uitzetten. Want we zitten op de Fiesta Mexicana en daar is het dus allemaal in de bloten.

Chrissen, hè? Chris Montez en Let's Dance. Ik hoop dat u alles gedaan hebt wat diende gedaan te worden, dat u met alle liedjes hebt meegezongen de voorbije 2 uur in dit festival. Dan zal ik u inderdaad loslaten op verzoek, net zoals Den Humperdinck dat ook vraagt. Laat mij los, zegt hem, want ik moet gaan werken. Ja, maar het is goed, geen probleem. Morgenochtend meer van dit vanaf 7 uur. Tot dan. Please.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
4: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ANCOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
3: Er kan ook hinder zijn bij je afhaalophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in Haarlem. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
5: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
3: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
6: Er stond redelijk wat druk op de keerde in deze wedstrijd. Maar als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De deugd voor iedereen binnen en rond de club.
3: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerp met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerp is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: is Casey en de Sunshine Band. En een boodschap die we vandaag maar beter niet uitdragen, zeker. Let's give it up. Nee, we moeten erdoor. Maandag 12 oktober. Het is misschien een dag dat je maar beter thuiswerk had aangevraagd. Hè. Het kan in de meeste bedrijven nog altijd aan 50% van je werktijd. En die andere 50%, ja, die wordt dan gevraagd om te connecteren met elkaar. Om te praten met elkaar. Maar sorry, hè, daar heb ik vandaag tot 11 uur geen tijd voor. Nee, ik zet mij gewoon op busy, want het is tijd voor...
1: Classics at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor

0: betaalbaar fietsplezier.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: voorbij op de werkvloer met die hit van Barry White. En dan met die classic van René en Renato uit het begin van de 80s. Save Your Love nog even. En dan onze eigen Vlaamse Anne Christie. Goedemorgen.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: En tot aan het aperitief, tijd voor de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Sarah en Steven zijn alle twee aan de laatste weken begonnen bij Vatana in Beringen. Volgend jaar februari beginnen ze daar ook hun nieuw verhaal. En wij vertellen daar al over straks om 9:30. Sinds gisternamiddag ligt de brug in Bertum weer op zijn plaats op de E40. Volasse, de klus is geklaard. En Friesland Campina neemt het recht op de gele kleur. De kleur van de Chocomel. Ja, vanaf nu spreken we voortaan over Chocomel geel. Dat is een verhaal voor de koffiecorner, hè? Straks om 9:40. Dit is de Human League. De heren, dames die in 1982 gooiden naar de zomerhit van het jaar met Don't You Want Me Baby. En een beetje later kwam deze in de hitparade, The Mirror Man. MUZIEK

0: Amai, nee, met mij gaat het nooit zo ver komen als met Caramia. En ook met Rudy niet, maar daar ben ik wel zeker van. Mijn nichtje, ons Laura, die heeft het wel alles geprobeerd om de koffietassen in beweging te krijgen in de keukenkast. Jay and the Americans.
1: De werkvloer.
0: Sarah en Steven, dat zijn nu nog twee werknemers bij Vatana in Beringen, maar die zijn daar dus aan de laatste weken bezig. Zij beginnen na 8 jaar een heel nieuw verhaal. Een eigen verhaal, ook in de retailsector en in het centrum van Beringen. Comfort & Co, dat is het nieuwe verhaal voor sportschoenen, sporttextiel, lederwaren, speelgoed en accessoires, maar ook comfortkleding. Altijd gekozen met het oog voor kwaliteit en draaggemak. Eind februari, dan gaat de winkel openen in het centrum van Beringen. En ondertussen kan je al met hen kennismaken via de Facebookpagina.
1: De werkvloer.
0: Je kan administratieve taken uitbesteden. Bijvoorbeeld aan iAssist. Het bureau van Marion uit Hasselt dat administratieve taken voor KMO's uit handen neemt. Of NAM. Want het bureau is nu overgenomen door Simon. De medewerkers die komen in uw bedrijf de administratie bijwerken volgens de afspraken. Marion die blijft nog even aan boord om de overgang te begeleiden, maar Simon die neemt ondertussen het roer in handen. Hij wil de kwaliteit behouden en verder uitbreiden.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
0: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Lapland, eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

0: Charmaine Stewart was dat uit het einde van de jaren 80. Straks nog Helen Shapiro en meezingen met Walking Back to Happiness. We hebben de Animals op de werkvloer en Janet Jackson. En nog een verhaaltje van Marianne Faithfull.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Woensdag namiddag om 2:00 dan organiseren de Hageland-gidsen van Aanzaal Kortakker in Rillaar een wandeling langs de graslanden van de Motten, langs de Konijnenberg en langs de Rommelaar. Woensdag namiddag vertrekt de wandeling daar aan Zaal Kortakker om 2:00.
2: De werkvloer.
0: Marianne Faithfull, die kennen we van een liedje Ballad of Lucy Jordan. Een nummer dat ze uitbracht in 1974 en geschreven door Dr. Hook. Als zangeres werd ze ontdekt door de Rolling Stones. Ze had dus al veel geluk in het leven. Ze brak door in 1964 met het liedje As Tears Go By. Ze overwon drugsverslaving en kanker. Ze was enorm goed bevriend met Nick Cave. En dat komt allemaal aan bod in een documentaire die ze gemaakt is rond Marianne Faithfull. Ze overleed op 78-jarige leeftijd in Londen. Vrijdagavond draait in Cinema Paradiso in Diest de film Broken English. En dat is die documentaire van Marianne Faithfull.

Meezingen met de liedjes die je kent. De energie op maandag voormiddag. Helen Shapiro uit de 60s. Walking back to happiness. We kunnen er alleen maar gelukkig van worden. Sinds gisteren namiddag ligt de brug in Berchem weer op zijn plaats over de E40. Kijk ze eens blinken. Ja, dat is vanaan de constructieplaats tot waar ze nu ligt. Maar 200 meter. Maar dat doe je natuurlijk niet in een vingerknip. De klus is geklaard. De E40 in Berchem is weer vrij voor vlot verkeer. En dat was iets welgekomen deze morgen voor alle pendelaars. Met een beetje zomerse muziek trekken we naar 10 uur... zometeen het nieuws van bij ons. DB Boulevard komt eraan en deze Gary Lowe uit de 80's. La Collegiala.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Averbode is het eerste bordje van het Merodepad geplaatst. Het is een wandeltraject van 160 kilometer door 9 gemeentes van het Merodegebied, onder meer door Aarschot, Diest, Scherpenheuvel, Zichem. Je kan het wandelpad natuurlijk over meerdere dagen afwandelen. De officiële lancering van de wandelroute is pas volgend jaar. Die loopt via verschillende erfgoedsites in de regio. Je wandelt bijvoorbeeld voorbij de abdij van Averbode, de basiliek in Scherpenheuvel en het begijnhof van Diest. In totaal kost de aanleg van het pad ongeveer 1,5 miljoen euro. Het grootste deel komt van het geld via, u raadt het al, Europese subsidies. Een 100-tal schapen begraast momenteel de scholencampus van het Spectrum College in Beringen. De stad onderzoekt met de proef of de dieren een duurzaam alternatief kunnen vormen voor machinaal groenbeheer. De stad Beringen werkt samen met het regionaal landschap Lage Kempen en het Mekkertje. Op de campus van het Spectrum College begrazen de schapen telkens een afgebakend deel van het terrein. Daarna trekken ze met de herder naar een volgend stuk. Na de scholencampus volgt een tweede proeflocatie op de plaats waar vroeger de serres van lanen stonden. Meer informatie vind je ook terug op beringen.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
5: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
4: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.

Voilà, de twee Belgen. Toch een aantal die actief zijn op deze maandag 12 oktober. Ja, want het land, de economie, wij allemaal worden vandaag weer in de greep gehouden. Hè? Dat hoorde je in het nieuws van 10 uur. Dankjewel aan de nieuwsredactie. Het werk wordt dus neergelegd in en bij de openbare diensten. Maar wij zitten hier op de werkvloer. En jij misschien thuis op het kamertje boven, aan de keuken of aan de livingtafel. Allee, waar dan ook. Een hele goede morgen.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven €5.000.
7: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
8: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort, de Bekkevoortse boys, spelen hun

volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 15 uur. Tegenstander wordt RWL Sport A. Een niet zo makkelijke klus nemen we aan. Volgende zondag 18 oktober om 3 uur. VC Bekkevoort, RWL Sport.

0: Truck. Oh, zo'n heel bizar einde van dit liedje. Hè? Het was nogthans een hele grote hit voor Roxy Music in het midden van de 70s. Voilà, welkom in de koffiecorner. Maandag voormiddag. Fijn dat je meeluistert naar Radio Demerstad in de wagen thuis. We gaan het vandaag eens niet hebben over koffie, latte en cappuccino. We gaan eens praten en genieten van chocomelk. Want Friesland Campina, het bedrijf langs de grote baan in Lummen tussen Diest en Beringen, neemt het recht op de gele kleur. De kleur van chocomelk. Dus we spreken voortaan van chocomelgeel.
1: De werkvloer.
0: Friesland Campina krijgt het exclusieve merkrecht voor het gebruik van geel op de chocomelkverpakkingen. Het bedrijf heeft rechtszaak tegen een Spaanse concurrent gewonnen. Die wilde eigenlijk dezelfde kleur gebruiken, maar dat mag dus nu niet meer. Nu de uitspraak er is, blijft Friesland Campina de enige die die gele kleur mag gebruiken voor de chocomelkverpakkingen. En dat hebben ze te danken aan de lange reputatie en de vele investeringen in het merk. Dus vanaf vandaag spreken we over chocomelkgeel, maar dat deden we ook al over Milka Lilla, over Nivea Blauw en UPS Bruin, want zij hebben dezelfde rechten verworven. Laat de chocomelk nu in de koffiecorner hier maar smaken en voortaan spreken we dus over chocomelkgeel.
1: De werkvloer.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: Toen ze in de maand mei van het jaar 1982 het Eurovisie Songfestival hadden gewonnen, ja, Buxfish met Making Your Mind Up, kwamen ze in het najaar zo ongeveer rond deze tijd met een tweede liedje in de hitparade, The Land of Make Believe. En dan zo op het einde, dat schattig meisje, ja, kippenvel is dat, hè?
2: Classics at work, tips, weeks, famous stuff.
1: The land of make-believe. Maar het land, de economie, wij allemaal worden vandaag weer in de greep gehouden. Het werk wordt neergelegd op deze 12e oktober in en bij de openbare diensten. Dus blijf onze nieuwsuitzendingen volgen voor een update straks om 11 uur. De NMBS viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Dus het is vandaag niet echt een feestdag, hè? Ja, nee, dat vind ik niet. Terwijl de eerste treinen door ons land reden, in 1831 was dat, hè? De hoepelrokken waren toen veel te breed en de hoeden die de heren en dames droegen, die hoeden die waren veel te hoog om door die deur te geraken van dat treinwagonnetje. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar ja, zo werd er gereisd 200 jaar geleden. En mode op de trein, die hele evolutie, die kan je gaan bekijken op een nieuwe tentoonstelling, Fashion and Trains. Die tentoonstelling die loopt tot en met 29 augustus volgend jaar in de zomer dus in Train World, aan het station van Schaarbeek bij Brussel is dat. De expositie kadert dus in dat feest jaar van de NMBS. Ze bestaan 100 jaar, maar vandaag dus niet meteen een feestdag op het spoor. Maar godzijdank was de E40 vandaag weer open. De brug ligt over de E40 in Berchem en dat was ook al een hele klus. De mensen daar, die zijn er blij van geworden.

Band. Wat een mooi liedje uit 1992 en dat blijft het eigenlijk ook wel. Hè. Ik voelde de discussie op de werkvloer op gang komen dat mensen dachten dat het muziek van ABBA was. Ja, er is een gelijkenis, maar het heeft er niks mee te maken. En het heeft ook niks te maken met die Noorse voetballer. Op de wow, wow, ging het op het WK als hij gescoord had. Het was een grote hit voor One More Time. We gaan eens kijken op de agendapagina op de website. Vrijdagavond, dan organiseert Raak Schoonderbuke in de jongensschool een kaart- en kienavond. Vrijdagavond gaan de manmannetjes van de basisschool Ons Wereldje in Zichem je meenemen voor een heerlijke avondwandeling met mama's en papa's, broers en zussen. Een avondwandeling van zo'n 3 kilometer. Wil je meestappen in die wandeling, dan moet je zeker een zaklamp meebrengen vrijdagavond. En als je dat wil, dan mag je je verkleden. De classics op de werkvloer, dat horen we elke dag tussen 9 en 11. Maar als het over auto's gaat, dan spreken we natuurlijk over oldtimers. Volgend weekend dan staan de oldtimer kampeervoertuigen. Dat is wat anders dan de gewone personenvoertuigen. Dan staan die kampeervoertuigen op de camping Het Zwinnebos in Molenstede bij Diest. Een heel bijzonder beeld. Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Alle activiteiten voor de komende week, die staan al online, die vind je op www.radiodemerstad.be. En de classics, die vind je op de radio. Doe maar!

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Glass of Home. Het is voor vele mensen denk ik nog altijd een voltreffer voor Tom Jones. Het stond in de hitparade 58 jaar geleden. De classics op de werkvloer. Sinds gisternamiddag ligt dus de brug in Berchem op haar plaats over de E40. De autosnelweg is dus weer vrij voor vlot verkeer. En dat was deze morgen, ja, ik denk voor vele pendelaars toch wel een meevaller, hè? Actiedag vandaag bij de openbare diensten. Die houden ons in de greep en wij houden je op de hoogte. Dus een update zometeen om 11 uur in het nieuws. Sarah en Steven die zijn nu aan de laatste weken bezig bij Vatana in Beringen. Maar begin februari volgend jaar dan beginnen ze aan hun eigen verhaal in Beringen Centrum. En Friesland Campina neemt het recht op de gele kleur. De kleur van de chocomel. Dus we spreken voortaan dus van chocomel geel. Denk daaraan, hè, Kurt, als je het aperitiefje serveert. Ah, voilà, get down. Een hele vrolijke maandag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Raad van State heeft het beroep van de Boerenbond tegen de erkenning van de Brabantse Woude als nationaal park afgewezen. De Boerenbond ging in beroep tegen de erkenning omdat de organisatie vreesde dat er landbouwgronden plaats zouden moeten ruimen voor de natuur. De Raad van State zegt nu dat dat niet zo is en dat landbouwers nooit verplicht kunnen worden om uit de Brabantse Woude te vertrekken. De Boerenbond krijgt dus in C ongelijk, maar is wel tevreden met de uitspraak, want, zo zegt men, die uitspraak bevestigt dat er niet zomaar extra natuur kan komen in de plaats van landbouwgronden. En ja, daar hebben ze een punt uiteraard. En dan gaan we naar Limburg, want de feestbus die rijdt weer opnieuw tussen Hasselt en Diepenbeek. Jawel, voor studenten die donderdagavond op stap gaan in Hasselt of Diepenbeek, die kunnen ook dit academiejaar opnieuw rekenen op die feestbus. De bus brengt feestvierders veilig tussen beide studentensteden en lokte vorig jaar 400 studenten per avond, al was de bus toen nog wel gratis. Nu betalen studenten €2,70 om gebruik te maken van de bus, al dus schepen Dries Martens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
5: Dat was tussen 22:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles, glas, overal. Het was een serieuze ravage.
4: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
4: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. De kok riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen, bij Rotterdam, is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend. Maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden dan.

0: Goedemorgen allemaal. Maandagochtend de 12e. Hopelijk bent u daar geraakt waar u zou moeten geraken vandaag. Ja, met de staking van de NMBS is dat uiteraard geen evidentie. In dit uur tussen 11 en 12 Kurt Baetens. Ja, ik ben er wel geraakt met muziek. Onder meer van The Whispers met Steve Forbert en met CCR in Bedroom Rising.
1: Kurt

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Spurs. En inderdaad, de waarheid als een koe. En de beat goes on. En dat kan natuurlijk alleen maar de beat zijn van Radio Demerstad. Goedemorgen, het programma Aperitief. Gezellig aperitieven met de beste muziek. En met Severien.

kijken naar een aantal informatiefjes die wij voor je hebben meegebracht vandaag op deze maandag. Wel, sowieso woensdag 14 oktober, woensdag aanstaande om 20 uur, dan staat in het Roxy Theater in Beringen de film The President's Cake geprogrammeerd. De 9-jarige Lamian die moet een taart mee naar school nemen voor de verplichte viering van de verjaardag van Saddam Hussein. En zaterdag 17 oktober tussen 7 en 3 kan je aan de Kortakkerzaal in Rillaar op wandel voor de 10 Bundertocht. Dus als je sportief bent, je zeker aan

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja!

Dit is nog niet een eendagsvliegje. Je hoorde Maria Vidal met Body Rock. Bezuki Players had daarvan nog van de Nederlandse Beep. Bij Radio Demerstad. Goedemorgen allemaal. Vandaag maandag 12 oktober. Zo dadelijk met het meteonieuws. Eerst nog een aantal leuke tracks. Marmalade komt eraan. The Reflections of My Life. En we beginnen met George Michael met Andrew Ridgeley. En dan weet u dat wij het hebben over Wham. We hebben zoveel leuke tracks gemaakt in de afgelopen jaren. En dit is zo eentje van de zon terug op je radio met deze Wham en Club Tropicana.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelumse Heide in Zeelum Halen. V&D Verfgroothandel

0: Wassalon, langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Wasser.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Vandaag maandag wordt het opnieuw half bewolkt. Het blijft droog. Het wordt wel iets zachter bij maxima tussen 12 op de hoogste toppen en 17 graden in het centrum van het land. Morgen dan dinsdag achter vrij veel lage bewolking, waaruit soms een spotje regen durft te vallen. Maxima die klimmen van 15 tot 16 graden in Ardennen en tot 20 à 21 graden in het westen van het land. We gaan door de Emerstad 10 CC zo dadelijk naar dit van Andy Gibb en Desire.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na Albert Heijn is ook De Leize getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij De Leize zijn er vooral intern problemen. Al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
4: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer.
2: Je hoort nog eens wat.
1: Radio Demerstad.
3: Hij is slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij.

0: Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor.
1: Pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
0: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties.

0: Geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Herinnert u zich nog de videoclip die bij dit nummer hoorde? Ze bracht dit nummer met een grote roze bril op. Deze Grace Jones. La vie en rose. Bekijk het leven aan de roze en vooral de zonnige kant. Dat was de boodschap die we meekregen. Ondanks het feit dat we midden in de herfst zitten. Een goedemiddag overigens allemaal.
1: Patrick van Laar.
0: Hey, het is maandag 12 oktober en we zijn helemaal klaar voor weer 2 uur fun op de radio.

0: Al feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zumboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 9. Weijer-Nieuwerkerke 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
4: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Opel.

Ik heb er de laatste tijd wel wat last van, blijkbaar. Ik moet hele conversaties brengen in mijn slaap. Alleen jammer dat we die 's ochtends niet meer weten, hè, want het zou de leuke conversatie kunnen zijn. The Romantics and Talking in Your Sleep. Daarvoor gingen we naar Nederland met Teach-in en Ding Dingedong. En bij de volgende blijven we ook in Nederland. We gaan naar het mekka van het Nederlandse hitgebeuren in de jaren 60 en 70. Naar Volendam, want ook daar begon de carrière van de Cats.

de dames de disco in de radio brachten. En dat was halverwege de jaren 70 tot, laat ons maar zeggen, begin jaren 80. Viola Wills was er een van. Up on the roof. Op het dak. Nee, niet alleen op het dak, maar ook in Den Egger is het feest morgen en overmorgen. Telkens vanaf 14 uur organiseert de seniorenraad van Scherpenheuvel-Zichem in diezelfde Egger een seniorendag. Die wordt georganiseerd, of beter geanimeerd, door Chris en Chris, Michelangelo en Danny Fabri. Misschien kunnen ze Wiltura ook nog uitnodigen. Zingen gaat hij niet doen, maar senior is die zeker. Hey.

Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op Instagram.

The Summer of 69, bezongen door Bryan Adams, de man die Canada op de muzikale kaart zette. Ik heb me laten vertellen dat de originele drukking of de originele uitgave van dit nummer nog altijd erg gegeerd is bij echte liefhebbers en bij echte verzamelaars. Wel, ze kunnen volgende zondag 18 oktober tussen 10 en 17 uur naar de Trixo Arena in Hasselt voor een internationale platen- en cd-beurs. Andere verzamelobjecten zijn eveneens verkrijgbaar op die beurs. Volgende is Phil Collins en die vraagt ons om zijn nummer vooral niet te verliezen. Ik heb het nooit gehad.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
8: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
9: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
10: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D in Halen.
11: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via...

Laissez-moi danser en Dalida. We zaten weer midden in de jaren 70. Volgende zaterdag 17 oktober wordt er basket gespeeld. Om 21 uur gaat GSG Aarschot hun volgende thuiswedstrijd aanvatten. En ze doen dat tegen Assen Ternat B. Basket dus volgende zaterdag in Aarschot. We gaan dit uur afronden met de Dolly Dots en She's a Liar.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
4: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
5: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. In de prijs op het label, aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radio nieuws en zo.
3: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
6: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: Yes, and the only way is up, oftewel vooruit met de geit. En dat is ook het motto dat we gaan hanteren van nu tot 2 uur. Goedemiddag overigens.
1: De middag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: We zijn die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. We houden de schwung erin, want dit zijn de Doors. You know.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Weet u het nog? De videoclip met de zingende kikker Roger Glover en Love Is All. Volgende woensdag, overmorgen dus van 14 tot en met donderdag 22 oktober. Dus woensdag tot en met donderdag, de week daarna. Exposeert Rob Putseis in de Amer in Diest foto's onder het motto Faces and Places. De toegang voor deze expositie is volledig gratis. Rust op deze maandagmiddag op de radio met de groeten van Barbara Streisand. Life is-

Nog eens even de schuif van de One Hit Wonders opengetrokken. En daar komen we toch wel de Ward Brothers tegen, zeker. In 1986 een grote hit met Cross That Bridge. Later is er maar weinig, om niet te zeggen niks meer, van gehoord in de hitparades. Weet u het nog, als we hele kleine kinderen waren, dat we op zaterdag en zondagmorgen heel vroeg op zoek gingen naar paddenstoelen? Wel, volgende zondag kan dat opnieuw. Zondag 18 oktober om 14 uur vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan een speurtocht naar paddenstoelen. En laten we maar hopen dat die eetbaar zijn en dat die dan in de namiddag of 's avonds nog klaargemaakt worden. Smakelijk in ieder geval. Amen.

Nog snel naar Brussel voor een nummer van Vaya Con Dios en Danny Klein achter de microfoon. Dat was Nee Na Na Na. Het is er de tijd van het jaar niet meer naar, maar er wordt nog kermis gevierd. En dat doen ze volgende zondag en maandag in Schule. Respectievelijk 18 en 19 oktober is het Schule kermis. Zondag zijn de attracties open vanaf 14 uur en maandag vanaf 16 uur. En dan naar de scene. Dit is Blauw.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ik heb het al vaker gezegd de afgelopen weken. Ze is weer live and kicking. Ze treedt weer volop op, vooral dan in Frankrijk. Céline Dion, dat was Think Twice. We gaan vandaag afsluiten met Donna Summer en een danshit uit 1978. Love Some Kind. Wij komen morgen bij u terug, dinsdag, om 12 uur. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Vlaamse waterweg gaat 3 meanders opnieuw aantakken in Zichem. Door de extra bochten in de Demer kan de rivier zelf meer water opvangen en is er minder kans op overstroming. Concreet gaat het om 3 oude Demerbochten ter hoogte van visvijver Lemmes. Op bepaalde plaatsen wordt de dijk ook verlaagd, zodat een deel van het water bij hoge waterstanden in het Demerbekken kan stromen. De werken maken deel uit van het Sigma-plan, het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te beschermen tegen wateroverlast. Eerder werden in Zichem ook al meanders opnieuw aangesloten, verder richting Diest en richting Testelt. Maar een exacte startdatum voor de werken is er nog niet. De start van het academiejaar heeft een duidelijke invloed op het fietsverkeer op de fietssnelweg F70 Hasselt-Bilze. De fietssnelweg verbindt het centrum van Hasselt met de onderwijscampus Diepenbeek. In de eerste week van het academiejaar werden in totaal 14.000 fietsers geteld en dat is 2,5 keer zoveel tegen begin september. 8.500 extra fietsers dus. De start van het academiejaar is met andere woorden meteen zichtbaar op de fietssnelweg. Op amper 2 weken tijd zien we het aantal fietsers verdubbelen en dat toont dat heel wat studenten bewust voor de fiets kiezen om zich tussen Hasselt en de campus in Diepenbeek te verplaatsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. 2 Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, 2 mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.

0: The Jacksons en Walk Right Now. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ik zou willen zeggen, neem een stoel, leun een beetje achterover, want het is 2 uur voorbij. Het is siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Tenerstad.
0: Wat fijn dat u er weer bij bent. Hopelijk allemaal een goed weekend gehad. En dan zijn we weer klaar voor de eerste siesta van deze week op deze maandag. Patrick van Laar was er daarnet ook al met de middag. En wij brengen straks weer de feiten van de dag, ook het uitgebreide weerbericht en uw muziek van Ike en Tina Turner. Hier zijn ze met hun No

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbodsreizen.be. Herbodsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Voor

Sharon Benson, niet alleen een uitstekende actrice hoor, maar ook een goede zangeres. En ze scoorde in 1982 met dit nummer, Get It Over With. Jan de Groot. En wij nu door met de feiten van de dag. 12 oktober vandaag en op 12 oktober 2012 werd in ons land voor de eerste keer een vonnis geveld wegens draagmoederschap. Zowel de Belgische wensouders die het draagmoederschap betaalden, het Nederlandse echtpaar dat het kind voor een hoger bedrag kocht en de draagmoeder die het kind op het internet te koop had aangeboden, werden hiervoor veroordeeld. En ook op 12 oktober 2012 onderschept de Belgische douane ruim 8000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in bananendozen op een containerschip uit Ecuador. Een deel wordt opzettelijk niet in beslag genomen om het verdere transport naar Nederland te kunnen volgen. Het is tot nu toe nog altijd de op één na grootste drugsvangst in Europa. En tijdens de Eerste Wereldoorlog werd op 12 oktober 1915 de Britse verpleegster Edith Cavell in Schaarbeek door een Duits vuurpeloton geëxecuteerd. Ze had in Brussel tientallen geallieerde soldaten geholpen om naar het neutrale Nederland te vluchten. Haar dood leidde wereldwijd tot grote internationale verontwaardiging. En op 12 oktober 1492 ontdekte Columbus Amerika. Hij dacht een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben, maar hij ontdekte dus Amerika. De bewoners van het nieuwe ontdekte land noemde hij Indianos. Siesta. Jan de Groot. En nu de Dinky Toys.

Beyoncé met de nummer van haar debuutalbum. En dat was direct succesvol in onze contraille. Werd het een stevige top 10 hit. Je hoorde Crazy in Love. Kwam uit 2003. Het weerbericht. Er is stilaan toenemende bewolking, maar het blijft overwegend droog vandaag tot vanavond. En temperaturen tussen 12 en 17 graden. Vannacht gaat het regenen. Morgen eerst overal veel wolken met perioden van lichte regen of motregen. In de namiddag vergroot dan de kans op enkele opklaringen en kan het 21 graden worden. Woensdag blijft het droog bij 19 graden. Donderdag wordt dan weer zonnig en zeer zacht met maxima opnieuw tot 21 graden. In de loop van vrijdag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Het is dan wel nog altijd zacht, temperaturen rond 19 graden. Het volgende weekend wordt het frisser bij maxima rond 14 graden en kans op enkele buien. When the night

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Shout, dat was Tears for Fears. Aanstaande zaterdag is het Kolonel Dusaarplein in Hasselt een ontmoetingspunt voor de verzamelaars van reclameobjecten in het algemeen. De toegang is er gratis, zaterdag vanaf 6:30 morgens tot 14:00. En ook zaterdag organiseert de fanfare de Sint-Jansvrienden in het Laar in Okselaar een mosselfeest met ook wel andere gerechten op de kaart. Eten kan tussen 11:30 en 19:00. En aanstaande zondag kan je van aan de halve maan in Diest deelnemen aan een wandelzondag richting de Citadel. Vertrekken kan tussen 9 en 12. Deze, maar ook vele andere activiteiten vind je allemaal terug in onze agenda op onze website radiodemerstad.be.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aanschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96

Tot zover Spendo Ballet en Only When You Leave. Ja, we gaan er wel even van tussen, maar weg zijn we nog niet. We hebben nog altijd een tweede gedeelte van Siesta. Dat komt eraan zometeen na het nieuws van 3 uur. Nu nog de Love Unlimited Orchestra.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En niet alleen in Leuven, ook in andere steden en gemeenten in de regio Oost-Brabant reageren burgemeesters woest op de beslissing van de Vlaamse overheid. Van een hold-up tot flip-flop beleid. De lokale besturen zijn niet mals voor de besparingen. De rode draad is uiteindelijk dat de burger gaat dokken. Want de belastingen moeten omhoog, zeggen de gemeentes. Of de investeringen moeten op de schop. Ook Peter Reekmans, burgemeester van Klabik, reageert op de besparingen en zegt dat dit niet kan. Flip-flop beleid. 2 jaar geleden wordt er gezegd dat we middelen krijgen en vandaag komen ze een stukje van die middelen weer afpakken. Dit is een onbetrouwbare overheid, aldus Reekmans. De gouverneurswoning in Hasselt staat te koop. Die staat op de lijst van de gebouwen die de Vlaamse regering wil verkopen om de begroting te redden. Met de verkoop van het vastgoed valt men onder het facilitair bedrijf en dat is een bevoegdheid van Vlaams minister-president Diependaele. De komende 3 jaar wil Vlaanderen telkens 10 miljoen euro halen uit de verkoop van vastgoed. Limburgs gouverneur Landmeters woont niet in de ambtswoning, maar het erfgoed in het centrum van Hasselt wordt regelmatig gebruikt voor evenementen en officiële gelegenheden. Vorig jaar werden er nog renovatiewerkjes uitgevoerd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. 2 Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, 2 mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.

0: Angel of Harlem, een nummer van U2. En dat deed het goed in de hitparades, vooral in Canada en Nieuw-Zeeland. Daar kwam het op nummer 1 terecht, maar ook bij ons in onze contraille toch wel een stevige top 10 hit geweest in 1987. En voilà, daarmee is deel 2 van Siesta geopend.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Straks over een kwartiertje ongeveer hebben we weer een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje ook weer koffiepauze, dus blijf er zeker bij.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
7: Een nieuwe of tweedehands wagen?
8: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
7: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
8: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
7: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
8: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
7: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
8: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
7: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
8: Erkend door de meeste verzekeringen.
7: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Jara!

0: Sacramento, a wonderful town. Ja, velen onder ons kunnen het nog meezingen. Zeker mensen die het toen hebben meegemaakt, hè. Begin der jaren 70. Wat waren ze populair? The middle of the road.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Afgelopen week konden mensen afgedankte stukken kopen op de jaarlijkse rommelmarkt van de New Yorkse metro. Ja, u hoort het goed. Men is daarmee begonnen zo'n 5 jaar geleden. Het was toen een tweedaagse verkoop van verouderd materiaal. Ik geef een voorbeeld. Stationsborden, vuilnisbakken, zitplekken. Zelfs de grab holds, waar forensen zich kunnen aan vasthouden als er geen zitplek is in de metro. Het wordt daar allemaal verkocht. Ook de iconische bewegwijzering. Maar daarvoor moeten fans wel diep in de buidel tasten. Een medium formaat bord kost zo'n wat $500. En de prijzen lopen al gauw op tot boven de $1000. De hoge prijzen weerhoudt metrofans en nostalgische reizigers echter niet. Op de verkoop kwamen vorige week namelijk zo'n 4000 gegadigden af. De eerste klant stond de avond daarvoor al voor de poort van een braakliggend terrein onder een spoorlijn in Brooklyn. Een lange rij mensen wachtte geduldig hun beurt af. De MTA verzamelt de stukken het hele jaar door als treinen worden opgelapt of stations worden verbouwd. En toen de eerste verkoop in 2021 werd gehouden, kwamen er veel meer mensen langs dan verwacht. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met tijdvensters. Iedereen krijgt 45 minuten om rond te speuren. En dat de stukken vuil zijn of onder de graffiti zitten, dat doet voor de liefhebbers niets ter zake. Integendeel, dat maakt het juist zo interessant, zeggen ze. Omdat het nog ruikt naar de metro en dat maakt het voor hen zo authentiek New York. En het is daar wel echt de moeite. Elk jaar worden er ongeveer 2200 stukken verkocht.
2: Siesta!
3: Jan de Groot!
0: En nu Rob de Nijs.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: It's a Sin, dat waren de Pet Shop Boys.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ik weet niet hoe het zit bij jou, maar ja, ik ben het gewoon, hè, elke dag rond 3:30 dat er hier koffie gedronken wordt bij Radio Deverstad. Ik zou zeggen, doe mee als het kan. We gaan het laten smaken tijdens de komende 3 platen. We beginnen met Trini Lopez.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Sean Christopher en Don't Lose the Magic. Overmorgen woensdag organiseren de Haaglandgidsen van aan de Kortakker in Rillaar een wandeling langs de graslanden van de Motten, de Konijnenberg en de Rommelaar. De wandeling is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Ze vertrekken woensdag om 2 uur. En aanstaande vrijdag draait in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Broken English. De documentaire gaat het leven en de carrière na van Marianne Faithfull. Tickets zijn te bestellen online bij Cinema Paradiso, waar de film vrijdagavond draait om 8 uur. Maar tickets zijn ook verkrijgbaar in Den Amer in Diest.

Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Ja, dan gaan we stoppen met andere dingen. Deze Siesta bijvoorbeeld, eerste aflevering van deze week, zit er nagenoeg op. Ik heb voor jou nog Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. En daarmee gaan we richting 4 uur. Zometeen is er Gunter Schepers met De Spits.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Averbode is het eerste bordje van het Merode-pad geplaatst. Het is een wandeltraject van 160 kilometer door 9 gemeentes van het Merode-gebied, onder meer door Aarschot, Diest, Scherpenheuvel, Zichem. Je kan het wandelpad natuurlijk over meerdere dagen afwandelen. De officiële lancering van de wandelroute is pas volgend jaar. Die loopt via verschillende erfgoedsites in de regio. Je wandelt bijvoorbeeld voorbij de abdij van Averbode, de basiliek in Scherpenheuvel en het begijnhof van Diest. In totaal kost de aanleg van het pad ongeveer 1,5 miljoen euro. Het grootste deel komt van het geld via, u raadt het al, Europese subsidies. Een honderdtal schapen begraast momenteel de scholencampus van het Spectrum College in Beringen. De stad onderzoekt met de proef of de dieren een duurzaam alternatief kunnen vormen voor machinaal groenbeheer. De stad Beringen werkt samen met het regionaal landschap Lage Kempen en het Mekkertje. Op de campus van het Spectrum College begrazen de schapen telkens een afgebakend deel van het terrein. Daarna trekken ze met de herder naar een volgend stuk. Na de scholencampus volgt een tweede proeflocatie op de plaats waar vroeger de serres van lanen stonden. Meer informatie vind je ook terug op beringen.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
5: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de Leize heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
4: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De steunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: is de Beatles achterna gegaan, Billy Joel. De Beatles die hebben 12 studioalbums gemaakt. En Billy Joel heeft dat ook gedaan. Zijn laatste heeft hij gemaakt in 1993. En daarna heeft hij zich bezighouden met zijn gezin. En hij is klassieke muziek gaan componeren. Echt waar. Your Only Human hebben we vandaag nog eens gedraaid. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: We zijn begonnen aan een verse week. Wees welkom hier bij Demerstad.
2: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Het volgende feestseizoen komt er.

0: feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be. Stelt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Ik heb mij laten vertellen dat heel wat mensen al aan het aftellen zijn naar Kerstmis. Het is misschien nog een beetje te vroeg, alhoewel nog een goede iets meer dan 2 maanden. En dan is het zover. 1 ding is zeker, de kerstbomen die worden dit jaar duurder. Zo'n 20% alsjeblieft. Dus misschien toch eens nadenken om zo'n plastic exemplaar en dan een spuitbus met dennengeur in huis te halen. Het is maar een idee. Bij ons is er vooral muziek en dan draaien we onder meer deze leuke plaat van Madison Avenue. Je mag meezingen, meedansen, het maakt allemaal niet uit. Don't Call Me Baby.

het Cultureel Centra kan je gaan kijken naar de hommage aan Jasmin. Dat wordt gebracht door Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Timmerman. Maar er is nog nieuws. Er komt een musical. En ja, rond het leven en de muziek van Jasmin, die gaat Porselein heten, in het voorjaar van 2028 te bekijken. En dit is er nog een keer. De enige echte Jasmin. Weer.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

hebben nu echt wel dat herfstgevoel te pakken. Ook op het internet heel wat mensen zijn recepten aan het delen. De typische herfstgroenten. Boerenkool onder meer. Het is lekker, het is voedzaam. Broccoli. En uiteraard, hoe kan het ook anders? Met Halloween in het vooruitzicht pompoenen natuurlijk. We moeten koken met pompoenen van die lekkere pompoensoep. Ik krijg er zowaar een hongerke van. Een leuke plaat aan waard. Deze van Moses. Kan je hem nog? We just...

0: Schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Maar Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5161-91. Trick en Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

Geweldig, hè? How Can I Live Without Her, Christopher Atkins. Het komt uit de film The Pirate Movie met Christopher zelf in de hoofdrol. Hij staat ook op de platenhoes als de zanger, maar heeft het zelf niet gezongen. Nee, gewoon gesynchroniseerd, want naar eigen zeggen, Christopher Atkins, die kan geen noot zingen. Maar toch, een plezant liedje op.

Zondag, volgende zondag, moet je vroeg je bed uit, want om 8:30 vertrekt aan het station van Zichem een begeleide wandeling langs trage wegen en natte natuur tussen Zichem en Testelt. Om 2:00 staat de wandeling op het programma langs de Meanders, het Doodbroek en het Roebos. Alles is na te lezen op onze website radiodeverstad.be. Doorklikken naar de weekend- en weekkalender. En zometeen om 5:00 het nieuws.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien, maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten en we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wevers en deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen. Maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor alle duidelijkheid, als je een andere naam zou hebben, geen Sam of Samantha, dan ben je bij ons ook van harte welkom.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog fijn gezongen van Sir Cliff Richard. Goodbye Sam, hello Samantha, 1970. Het waren mooie tijden. In de jaren 70 was er ook goede Belgische muziek. Onder meer gemaakt door deze groep

0: www.cabrio.be. Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

0: Plezante dansplaat van Cool and the Gang. We hebben Frida gedraaid, die van ABBA en de Belgische groep Telex. 1979, daar straks Moscow Disco. En rond diezelfde, het was een donkere periode toen, hè, rond diezelfde periode waren de Kreuners ook al aan de slag. En Walter Grootaars, die deed toen eens een solo-uitstapje.
1: Ik ben

Lindsay de Vault is bijna 5:30. Goedemiddag, welkom in de spits bij Radio Demerstad. De eerste werkdag van de nieuwe week, die zit erop. Het was misschien wel een zware. Dan heb je een rustpunt verdiend. En wij gaan er hier muzikaal voor zorgen, want we hebben een heel mooi liedje meegebracht. Uit 1977, de Eagles, met het geweldige New Kid in Town.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

tonight. En weet je wat nice is? Ah, wel, dat is deze groep. Ze heten The Flirts. Het was een project van Bobby Orlando. En ze waren de grote inspiratiebronnen voor Pet Shop Boys. Echt waar. Ze maakten Eurodisco in der tijd. En dit was toch wel een grootste hit. Begin jaren 80. Hier is Passion.

herkenbaar, die stemmen dat zeker wel. De Broertjes Gip, de Bee Gees. Volgende zondag van 2 tot 6. Dan organiseert Samana Engsbergen in het Goor een pannenkoekendag. En ook zondag om 9:30 morgens dan openen aan de Bakelstraat in Zeelum. De inschrijvingen voor de bosloop al daar. Je kan daar kiezen voor 4, 8 of 12 kilometer met vertrekken om 9:15. En daarna naar Engsbergen, naar de pannenkoekendag. Dat is toch fantastisch.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Vlaams-Brabant en Limburg. Radio Demerstad.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

vallen zoals zij kon zingen over ons Brussel. En dat voor een Hollandse, is niet te geloven. Hè? Lisbeth List, heel lang geleden, de jaren 70, ten voeten uit, de hele dag door bij Demostad. Dit is ook een hit uit de jaren 70. Het is dan wel een dansnummer. We moeten het tussen de discobollen in de tijd gaan zoeken. Dit is Evelyn Champagne King met Shame bij Demostad. Goedemiddag.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien getuigen de wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt Van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wevers' deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
6: En wat nu?

0: Een van de vele covers van deze Dusty Springfield klassieker, I Only Wanna Be With You van de Bay City Rollers. En dat is gemeend ook, we zijn er weer aan begonnen. 2 uur show hier bij Demerstad op deze maandag 12 oktober. Dank je Gunther voor de spit.
1: Willem Wildel Show.
2: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: Laten het zonnetje muzikaal toch nog een beetje schijnen dankzij Sergio Mendes en Brazil 60.

0: Je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
9: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
10: Wasserij De Parel.

Van straalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De laatste wapenfeit van George Michael en Andrew Ridgeley als Wham! The Edge of Heaven 40 jaar geleden. En Please Don't Go, dat was

de uptempo-versie van die song van KC en de Sunshine Band door W. Overmorgen woensdag om 8 uur staat in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm The President's Cake geprogrammeerd. De 9-jarige Lamia moet een taart mee naar school nemen voor de verplichte viering van de verjaardag van de president van Irak, Saddam Hussein, toen nog. The President's Cake overmorgen in Beringen. En nu naar een rock'n'roll artiest die 55 jaar geleden overleed in 1971. Hij was er maar 36. Deze Gene Vincent.

Het was de debuuthit van Nick Kershaw in de 80s. Wouldn't It Be Good? En daarvoor My Man Is a Sweet Man van Millie Jackson. Nu vrijdag de 16e om 19 uur ben je in zaal Bergendal in Waanrode getuige van een lezing over de legendarische brouwerij Alen. De expo toont een gamma van authentieke voorwerpen en de toegang is gratis. En de volgende man kwam om het leven met zijn eigen vliegtuigje, John Denver. In 1997 was dat en dat is 29 jaar geleden. Hij was er 53. Hier is nog eens Rocky Mountain.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dat was belpop in de echte zin van het woord. Machiavel met Fly en Hold Back the Night was een classic van The Tramps. Nu zaterdag de 17e tussen 7 en 15 uur kan je aan de Kortakkerzaal in Rillaar op wandel voor de Tienbundertocht. En zondag de 18e om 9:30 neemt Jan Nijs je van aan de basisschool De Vlindertuin mee door de bossen en heidevelden rond Averbode voor een speurtocht naar paddenstoelen. Twee wandelingen, je hebt de keuze. En dit is, of zijn, de Mary Jane Girls.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar nee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Maar Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. silcoautoglas.be.
6: Dit is hem. Radio Dinsdag.

Stevig werk van een stevig stelletje dames. De Belle Époque met de Bamelama. Er wordt gevoetbald zaterdag op 17:30. Testsport B tegen Exel. En om 19:30 Langdorp tegen Boutersen B. En Halen ontvangt Heus de Zolder B. En dit liedje, waarmee we richting het nieuws van 7 gaan, was een oproep tot de vrijlating van Nelson Mandela. Dit is de special AKA.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een wandeltocht langs 11 verschillende plaatsen in Diest. Niet zomaar plaatsen, want overal vind je een editie van Dit is Diest terug. Dat is een magazine van en voor mensen die de Nederlandse taal leren. Via een QR-code kan je op al die plaatsen ook luisteren naar een specifiek verhaal uit elk magazine. Dit is Diest is een magazine dat gemaakt is voor en door mensen die dus de Nederlandse taal onder de knie proberen te krijgen. We maken om de twee maanden een nieuw magazine van Dit is Diest, zegt Glenda Smits. Dat doen we vooral met cursisten die dus daar een taalopleiding volgen. De hekken rond de wenteltrap van de oude Philipswatertoren op de Corda Campus in Hasselt zijn in hoogte verdubbeld. Met de opening van de Corda Arena in november worden meer bezoekers verwacht. En de hogere afsluiting moet voorkomen dat nieuwsgierige en vooral urban explorers de toren beklimmen. De ongeveer 35 meter hoge watertoren dateert uit 1961 en voorzag de Philipsfabriek en de ontwikkelingslabo's van water. Vanaf 1995 verloor hij die functie. Na de sluiting van Philips in 2002 bleef de toren behouden als herkenningspunt van het industriële verleden van de campus.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
4: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
6: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
4: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan 83 euro. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: Nog niet zo lang geleden werd er een remix uitgebracht van dit nummer. Dit was de originele van The Adventures of Stevie V met de Dirty Cash. En zo begonnen we aan het tweede uurtje van de show op deze maandag de 12e oktober. Fijn dat u afstemt op Demerstad en wij zijn er ook nog een uurtje bij.
1: Willem Wil Del Show.
2: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En een gospelnummer van 30 jaar geleden door de keizer van het Vlaamse lied. Wil Tura en ik hoor je toe.
3: When the

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
6: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op

of rock and roll, Elvis and the Burning Love. En daarvoor Applejack van de nog niet zo lang geleden overleden Dolly Parton. En dan werpen we weer een blik op onze kalender. Nu donderdag de 15e om 20 uur kan je in Den Amer in Diest kijken naar de theaterproductie De Vader over een dementerende man. En dat met onder andere Lucas van den Einde en Marieke Dilles. De voorstelling is uitverkocht. En morgen om 11 uur in de voormiddag opent in Berbroek een buurtcirkel. Die brengt buurtbewoners samen voor een babbeltje en gezelligheid. En dit

0: Een echte soul classic, hè, deze Arthur Conley met de sweet soul music. No, no, sheriff, don't shoot my guy, was een oproep van Emily Starr. Nu zaterdag tussen 12 en 4 vindt in Diest de dag van verzet tegen armoede plaats. Iedereen is welkom om aan te schuiven aan de lange tafel aan de Verversgracht langs Huis Divers voor soep of pannenkoeken. Er zijn ook creatieve activiteiten en animatie als protest tegen armoede. En nu tijd voor Falco, een liedje dat 40 jaar geleden de top van de hitlijsten aanvoerde. Hier is Gene.
1: Gene, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met internet.

Een stevige rocksong van de voormalige zanger van Foreigner, Lou Gramm en Midnight Blue en In the Stone kwam van Earth, Wind and Fire. Nu zaterdag de 17e om 20 uur organiseert Schaffe Classic een nachtrit voor voertuigen ouder dan 25 jaar. Met vertrek aan de Groenhof in Schaffe. Je moet wel online inschrijven via Nachtrit Schaffe Classic. En dit weekend is het feest in Hasselt, want 17 en 18

zeggen, bladeroopje dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

muziek van Belgische makelij, de Pebbles en Seven Horses in the Sky. Nu zondag de 18e om 3 uur organiseert muziekvereniging Bekkevoort in de Kring haar Hapjesconcert. Kinderen jonger dan 12 mogen gratis binnen. En tickets die zijn online verkrijgbaar via de muziekvereniging Bekkevoort. En er is voetbal zondag om 3 uur. Rummen tegen Houtum Oplinter en Lummen met L. Die ontvangen Heide Hasselt. En daarmee zit deze aflevering van de show er alweer op. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen om 4 uur zijn we er opnieuw. Ik heb de 4 Tops nog voor jullie met Indestructible. Heel graag tot morgen. We are

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politiezone Hageland gaat de komende 6 jaar extra inzetten op verkeerscontroles, patrouilles op het Gouden Kruispunt, inbraakpreventie en cybercriminaliteit. Het fenomeen neemt ook in Bekkenvoort, Geebets, Glabbeek, Kortenaken en Tieltwingen toe. Vorig jaar werden inwoners voor meer dan 1 miljoen euro online opgelicht. In een nieuw veiligheidsplan heeft de politie nu bepaald waar het korps de komende 6 jaar extra op gaat controleren en ook waar. Wat als de stroom langdurig uitvalt? Een overstroming in je buurt of plots dat je je woning moet verlaten? Wel, met de nieuwe campagne Klaar voor Elkaar willen gouverneur Jos Landmeters en de Limburgse hulpdiensten inwoners beter voorbereiden op noodsituaties. Limburgers krijgen de raad om thuis een noodpakket voor 72 uur klaar te hebben. Zo'n noodpakket hoeft volgens de campagne niet ingewikkeld te zijn. Het bevat drinkwater, houdbaar eten, een zaklamp, batterijen, een radio op batterijen, een EHBO-kit en belangrijke telefoonnummers op papier. Voor wie plots weg moet, wordt ook een rugzak met onder meer identiteitsdocumenten, medicatie en een powerbank aangeraden. Je kan je de vraag stellen waarom we tegenwoordig zoveel horen over een noodpakket. Sommige mensen beginnen te denken dat bepaalde politici meer weten dan wij.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
4: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldert ze

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijsen liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
4: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijsen zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
3: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: Schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
7: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
8: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
9: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
5: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
7: Voetballiefhebbers en fans van Herk de Stad FC. De winnaar van de Beker van Limburg speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 18 oktober om 14:30. Tegenstander is Kortesem. Dus Herk de Stad FC Kortesem zondag 18 oktober om 14:30.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Stel je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
4: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
3: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crèche uitbaat.
5: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme professionele mensen met de juiste diploma's, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is bijvoorbeeld.
3: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
6: En wat nu?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen btw-verhoging komt. Politiek journalist Carla Trey lijst premier De Wever zijn andere opties op.
4: Kijk ik dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
3: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat meldt de Franse president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en was betrokken bij brandstofsmokkel. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichtregen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

Word paardenvoer, ook voor jou. Elke maand duurder. Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt. En check de actie nu op www.dogevoeders.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latré lijst premier De Wever zijn andere opties op.
4: Kijk ik dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting. Misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
3: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om het leven en al honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
4: Kijk je dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting, misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
3: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen. Ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die net. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om het leven en al honderden anderen raakten gewond. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan. Onder meer met de inzet van drones en artificiële